Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: één chauffeur aangekondigd. Per ongeluk aangekondigd.
1: Smokey met jou kerel op pad vir jou, framkatradio.co.za.
2: Uiteindelik, Jan, uiteindelik, het jy om reg.
1: Kan nie vir jou. Smokey.
0: Okay.

0: Maria Gerrits daar, clap your hands, stamp your feet. Op Rampkwart Radio, co.za. Nou, hier is een Maria geweest met clap your hands, stamp your feet. En wanneer gaan ons een keer van Josef af?
1: Van Josef?
0: Dat is Maria wat hier gezongen heeft.
1: Oeh, jy is weer laf vanavond.
0: Pieter, als een plaat op jou draaitafel, nee.
1: Ja.
0: Van een Afrikaanse, nee, sy is eindelijk Engels.
1: Ja, sy is eindelijk Engels, maar sy het baie...
0: Afrikaanse gesing.
1: Afrikaans gesing. Eindelijk meer Afrikaans as Engels, as ek reg is.
0: Dis hy, ja. Dat is een vol plaat vanavond ook hier voortaan, maar ek kan nie om vanavond spelen, ons het klaar liekie vanavond op een single, so.
1: Dis reg.
0: Ons neemt van die Selkus na twee liedjes speel. Nie.
1: Ja.
0: Ons hou maar van een beetje verscheidenheid van Knus na speciaal.
1: Ons moet.
0: Ons moet, ja. Nou, wie is daar bij jou en wat sing sy vir ons?
1: Hier is Glenys Lynn.
0: Van Four Jacks and Jill.
1: Van, ja, Four Jacks and Jill.
0: Vier later en, wat sing sy?
1: Hoor, so kan jy, jy gaan nie glo nie. Die kliek liedjie.
0: Ik ga.
1: Ja, kan jy glo.
0: Dit is Mariam Makeba.
1: Ja, Glenys Lynn
0: ja?
1: Sing die kliek liekie.
0: Nee, jyne, kom ons hoor op.
1: So dink hy.

0: Kentucky Blues gewees daar van Lauren Copley op Ramkat Radio op en Sea Weapons het daar. Nou, Pieter. Janie. Nou dat ons al gesaai dat by Bosveld sig met die Mark saam nie, by die sending.
1: Ja, ja.
0: Toe kom nou ou aan Kadit Nootse. Ek moet hulle sê. Hy het sy Mercedes badge op sy skouwer of sy boord gehad.
1: Maar dit was nie die Kali.
0: Nee, dit is familie van Kali Nootse.
1: Ja, ja.
0: Maar dit is een ou pel van my. Hy was nog met my trouwe my best man gewees, Kali.
1: My mapsticks.
0: Hy het iemand bestaan, het hy hulle machine geruimd. My die hulle machine het hy verkoop aan een neef van de Benari. Wat lodge het nou by Rustenburg.
1: Nou, kyk nou.
0: So Mercedes limousine.
1: Ja.
0: Ek het die voordag gehad om self die limousine te bestuur op die stadium.
1: Dit
0: toen
1: ek sekere...
0: nog van my pa's huis of my huidige vrou, toe is nog in my meisje gewees.
1: Ja.
0: Toen ek nog na luister met die limousine. Want dit is een baie lang kar, so jy moet nou lang plekke kry om te kan draai en te kan op die sywakkie klim om te kan luister van met die limousine.
1: Ek wil nou net vraag, maar bestuur hy nie moeilik, jy weet, om draaie en...
0: Ja, is
1: een parkeerplek is dalk een probleem.
0: Die een van my ek gereed is 2 meter langer as een gewone kar.
1: Goeie genoeg.
0: Dit is een massieve kar. Dus ek kom ek en my busie vertel mekaar.
1: Ja.
0: En ek kan lang kan rij.
1: Nee, goed.
0: Nou, Kalit Nootse, onder andere sy broer, De Preet Nootse. Hallo, Bukse, gaan we hier, excuse. Nou, De Preet Nootse was vir alle jare, baie jare, is nie alle jare, baie jare was hy die klankman gewees vir Annelie van Rooyen.
1: Wow.
0: Ek krijg nou, dat krijg ek een WhatsApp van Tilla Ensland af.
1: Ja.
0: Tilla's man, Kobus, het baie jare vir Annelie drommel gespeel. Nou, Tilla en Kobus is nou... Gerasteintse skoonouwer.
1: Jo, so dis half so, allemaal in die familie.
0: Ja, dis, ons is een muziekfamilie, ons allemaal ken mekaar, ons allemaal pelle van mekaar.
1: Ja.
0: Nou, Annelie kom gereeld, nou, so toe keer sy hier by Kali Nootse se ma, want ja. Hy is al die jaren al vriendin, hè.
1: Ja.
0: Nou, dis kom by een ander deel van, ek gaan een liedje vir jou speel van Annelie van Rooyen, van die plaat af.
1: Ja.
0: En dan vir jou nog een meer inlating oor hy liedje. Maar, lang, lang gelede, hier by die 41 jaar terug, omtrent ek gebore is nie, maar nou nagebore is.
1: Ja.
0: Ek word al 42. Maar in elk geval, toen was daar die competitie wat nou nog loop in Europa, Eurovision.
1: Ja.
0: Nou, Eurovision's liekies kom ook maar baie van hulle, wat nou original liekies is, kom ook by die ateliers uit wereldwijd, of by Universal, of by EMI, of Sony BMG, en nou goede.
1: Heeltemaal recht.
0: En dan word ons nou vertaal aan die tale, word ons nou treffers gemaakt, en goede.
1: Correct.
0: En 1985, toe kom maar een liekie uit van Blaise Bridges. Nee?
1: Ek is nou skierig.

0: Ja.
1: Maar het analyse zijn op uitgekomen, uitgereikt geweest voordat Blizzard gereik was. Toen was ze Blizzard een jaar terug voor hem uitgereikt. Als gevolg van Don Timo in een Europa.
0: Ja, ja.
1: Maar op hierdie plaat van Annelie, 40 jaar geleden, kan je geloven.
0: Dat is lang.
1: Toen komt die liedje uit. Is die plaat, original plaat, van hy song.

0: Ik heb zelf gezegd geweest, Chris Andrews geweest af je kerel. Oké, Chris Andrews op ramkatradio.co.za. Nou, Pieter, tip voor die plaat van die Springbok Heat Parade van lang, lang geleden.
1: Ja, dan, Springbok Heats.
0: Heats,
1: nie?
0: Ja, sorry.
1: Heats.
0: Treffers parade.
1: Ja.
0: Ik kreeg een WhatsApp van Beate af, ze vraag voor een liedje van Tannieke Rieke. Ik zie een hartlijn zien getrouw nou die dag in New York.
1: Jy het so gesê, ja.
0: Nou, sy naman Ola is daar in New York geweest nou, langs naar vir die trouwe. Baie fancy plek geweest, wat getrouw het.
1: Ja, maar as jy nou sê Tannie Karike, moet jy seker sê, oom ou baas?
0: Oom Olas. Olas of soeitsie. Hy is van sy diplomaat of soeitsie. Wat werd hy nou? Of is hy ambassadeur of iets?
1: Ja, en iets in die
0: gewees. Hy is nou afgetree.
1: Ek hoop so, ja.
0: Hooplik, ja. Sy is ook al oor die 70, sy.
1: Ja, maar kyk hoe prachtig lyk sy nog.
0: Sy word nie ouer nie.
1: Al dat wereld.

Hartelike goeiemiddag, dit is Ludwig Venter hierso en ek saai uit op die program is vergeet ek my programname, dit is lekker treffers of wat my wereld kan jy nou meer. Ok, maar ek sê vir julle baie welkom, dankie dat julle ingeskakel is en ek glo ons gaan lekker saamluister. Die program is 2,5 ure lang, so ek hou julle besig tot 5:30 en ons het lekker luister muziek wat julle en allemaal gaan geniet en ek glo ten minste 2 of 4 of 7 of 9 van die liedjies wat gespeel word is een van jou groot gunstlinge. Dis goue treffers en ok, so ons gaan nie tyd mors nie, ons gaan afskop, waar is ons nou, kom ons skop af somme met Alphaville, dit is een Duitse synth groep, wat in die 1980s gewild geword het, die stichterslede was hoofsanger Marianne Gold, dit is rechte naam is Hartwig Schierbaum, gebore 26 Mei 1954 in Herford. Bernard Lloyd, rechte naam is Bernard Gosling, geboor op 2 juni 1960 in Engel, en dan Frank Mertens, rechte naam is Frank Sorgatz, geboor 26 oktober 1961, ook in Engel. Hulle behalve treffersluiste successe met solos, soos bijvoorbeeld Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody, The Jet Set, and Dance With Me. Ons gaan na die twee van die luister. Die eerste ene is, Forever Young, en dan direct daarna Sounds Like a Melody, al twee van Alphaville.

Dennis Eastda, wat een baie gewilde Suid-Afrikaanse kunstenaar was, van Pieter Mellitsburg. The Closest Thing to Crazy is een debiet enkelsnit van die sangeres Katie Melua, wat in Georgië gebore is. Dit verskyn op haar uiters suksesvolle album Call of the Search. Likie is geskryf as deel van een muziekblijspel met Men Who March Away en verskyn die eerste keer in 1995 op Mike Batt se album Arabesque. Ons luister na Katie Melua en The Closest Thing to Crazy.

Baie rustig het langer daar, Katie Melua en The Closest Thing to Crazy. Die Hollies, hulle was een baie gewilde groep, as een Britse pop-rock groep wat bekend gestaan het vir hulle kenmerkende driedelige vokale harmonie stijl. Die Hollies het een van die voorste Britse groepe van die 1960s geword met een totaal van 231 weke op die Engelse enkelspeel trefferlys in 1960 en dit was is die 9de hoogste van enige kunstenaar van die dekade. Hulle is in 1962 deur Alan Clark en Graham Nash gestig as een Mercy Beat type groep in Manchester. Hulle is een van die min Britse groepe van die vroege 1960s saam met die Rolling Stones wat nog nooit ontbind is nie en steeds optree. Ter erkenning van hulle prestaties vir is die Hollies in 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame ingelyf. Ons luister na hulle en na twee van hulle grootes en die eerste een is natuurlijk I can't tell the bottom from the top. Ek weet nie wat is kop of wat is gat. En dan die andere ene is, he ain't heavy, he's my brother. Hy is nie swaar, hy is nie my swaar nie, hy is my broer. Of so iets, ne? Kom ons luister, Hollies.

Die Hollies, hulle het vir ons twee gegee, en die eerste ene was, eerste ene was, I can't tell the bottom from the top, en toe luister ons na, he ain't heavy, he's my brother. Ok, hierdie volgende dame, ek dink is laas week, of nee, die week voor het, die achtste omtrent, ongeveer die achtste, en sy oorlede, ook een legende in die muziekwereld, en ek praat van Bonnie Tyler. Sy was gebore as Gaynor Hopkins in Skewen, en dit is in Wallis. Sy en haar drie sisters het twee broers, het in een vierstapkamer municipale huis groot geword, met een pa wat op die koolmyne gewerk het. Haar ma was een huisvrou. Hulle was een diep christelike familie en sy het as kind in die kerkkoor begin optree, waar haar sangtalent reeds baie prominent was. Sy het aanvankelijk begin werk in een kredenierswarewinkel en toe sy in 1969 tweede plek behaal het in die competitie, stig sy haar eie groep Imagination en verander toe ook sommer haar naam na Shireen Davis om te verhoed dat sy verwar word met Mary Hopkins, wat daardie tyd ook beroemd was. Ons luister na twee van Bonnie Tyler en dit is die eerste ene, gaan ons luister na Bitter Blue en dan Lost in France, twee van haar grootste treffers, al twee van daardie. Hier kom sy, Bonnie Tyler.

Een gewilde liekie daar, Jackie James. Take my heart, it's yours to take. Ok, ons stap aan, ons kom ene Patricia Loos. Amal ken haar, en ons het amal haar, al haar programme gekyk en haar op TV dopgehou en sy is een bekende Suid-Afrikaanse TV-aanbieder, actrice en sangeres, met haar kenmerkende lang blonde haare. Haar eerste album, Don't Tempt Me, is al in 1992 uitgereik. Sy het ook verskeie TV-programme soos die Toyota Top 20, Blonde Ambisie en Supersterre aangebied. Patricia is in Gauteng gebore, waar sy aan die hoërskool Mondior gematrikuleer het. Was Sonja Herold, is dit nie wat sy ook hoofmeisie was nie, Sonja Herold? Ek verbeel my, ek het so iets gehoor, iewers. Sy is in Mei 2003 met Mark Whitfield getrouwd, ons allemaal onthou van Mark Whitfield, hy was die weerberugman, en ja, ook een hartebreker, die meisies was mal oor hom gewees. Sy is in 2003 met hom getrouwd, en hulle het een seun. Sy is in 2009 met kanker gediagnoseer, en as ek reg onthou was Patricia ook nog als kranige gymnas en het op hoë vlakke daarin deelgeneem. Ons gaan luister na twee van haar liedjies. Patricia Loos doen vir ons, ek wil dankie sê, baie baie dankie, en dan ook Tango Rain, al twee van haar.

Patricia Loos, ek wil dankie sê, en Tango Rain, al twee van haar. Ok, Madonna, ek het nog nie veel van Madonna op hierdie program gespeel nie, en dit is nou al van 2016 af. En ja, hierdie ene is een klassiek van haar, Don't Cry For Me, Argentina. Sy is gebore Madonna Louise Ciccone, en geboor op 16 Augustus 1958. Sy is een Amerikaanse sangeres, liedjeskrywer, muziekvervaardiger en actrice. Sy staan bekend as die koningin van pop en word vereer vir haar voortdurende heruitvinding van haarself en haar veelzijdigheid op die gebiede van muziekproduksie, liedjes en visuele aanbiedings. Ja, sy is eintlik baie kontroversieel en opspraakwekkend. Haar werk wat sosiale, politiek, seksuele en godsdienstige thema's aanspreek, het beide omstredenheid en kritiese lof ontlok. Sy word beskou as een van die invloedrykste muzikante in die geskiedenis. Sy het geslagsgrense en populaire muziek verbreek en deur haar loopbaan het sy beduidende sosio-kulturele impak gehad. Ons luister na Madonna, die liedjie is Don't Cry For Me, Argentina. Kom ons hoor.

Het was Madonna en ja, ek het myself nou verras eindelijk, want ek het nooit moeite gedoen rarig om mooi na te luister nie. Vandag is die eerste keer wat ek piekie geconcentreer het op haar en sy het een prachtige stem, is rarig, baie talent in die stem en sy gebruik om magnifiek. So ja, ek sien haar skielik in ander lig. mens moet, as jy nie oplet nie, gaan jy nie, en hoe ek vind, hoe ouder ek word, hoe meer let ek op, en ek kyk uit vir sulke dinge, waar ek in die verlede dit nooit gedoen het nie, so, ek is impressed, Madonna, ek sal haar nou meer speel, nou dat ek haar beter geanalyseer het. But Julia Clark, sy was in 1964, was sy een reuse treffer in Frankrijk gewees, maar die 60s was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pye Records, Tony Hatch, het het ook goed besef en gevolglik het hy vir Petula Clark in Frankrijk daar in Parijs gaan sien en het vir haar voorgestel dat sy weer iets in Engels moet sing om 'n hupstoot aan haar loopbaan te gee. Sy direct daarna die liekie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestuig. So hy het met goeie advies na haar toe gegaan. Petula Clark, ons luister na haar ander liekie en dit is Eternally.

Pitchu LeClerc met Eternally, en ek noem het elke keer as ek haar speel, een vrou met een baie, baie sterk stem daar. Ok, wie is nou op die draaitafel? Die Bachelors. Die Bachelors gaan ons nou vermaak, en hulle was een gewilde muziekgroep. Hulle is afkomstig van Dublin, Ierland, maar hoofzakelijk gebaseer in die Verenigde Koninkryk. Hulle het verskeie traditionele treffers gedurende die 1960s gehad, insluitend 8 top 10 enkelspel in die Verenigde Koninkryk tussen 1963 en 66. So is ook van die era toe muziek as een geheel gewild geraak het. Dit was in 1960s. Dit is wel die vroege 60s. Kom ons luister na die Bachelors en die liedjie I Wouldn't Trade You For The World.

The Bachelors, I wouldn't trade you for the world. Dit is een mooie ding om vir mysie te sê. Julle kan my maar die julle wereld gee. Ek sal jou nie daarvoor ruil nie, hè? Jo. Ok. Dit is een expressie van jou liefde. Die top van, die toppunt van wat liefde kan wees. The Honeycombs. Hulle was een Engelse beatpopgroep wat in 1963 in Noord-London gestig is. En hulle was vooral bekend vir hulle treffer van 1964, Have I the Right, wat meer as 1 miljoen plate verkoop het. Die groep het Honey Lantry bome op hulle tromme gehad. En sy was een van slechts een paar vroulike tromspelers van daardie tyd. Ja, soos ek ook sê van Susie Quattro, wat die basgitaar gespeel, as sekere instrumente wat jy kan vergelyk, of een vrou mee kan associeer, maar tromme en basgitaar nie eindelijk nie. Maar ons gaan luister na die Honeycombs se groot treffer, en dit is Have I the Right?

Dat is een liedje met een prachtige melodie, Kama Kama van Kobus en Hanlie. Ons kom nou by Suid-Afrika se Singing Sweetheart, die meisie met die gouwe stem, Suid-Afrika se Queen of Song, Suid-Afrika se vroulike Jim Reeves en Suid-Afrika se First Lady of Song, dit was maar net een paar titels toegeken aan, Virginia Lee, of dan Jenny, soos sy ook bekend voor was. Sy was Suid-Afrika se een bekendste vrouwelike opname kunstenaar in die laat 50er jare, 60er jare en vroeg 70er jare. Virginia Lee doen vandag vir ons twee van haar liedjies. Ons luister na Mr. Fire Eyes en dan direct na Tahiti Fairyland, al twee van Virginia Lee.

Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: Waar was je geweest in de 60's? Je was nog buitenling. Ik was nog niet geweest.
1: Ja, nee, ik was nog buitenling.
0: Let's twist again geweest, of je van Chubby Checker op Ramkat Radio op .co.za. Nou, Meghan Trainor was op Stadium bij ziek geweest. Nee?
1: Hoe, ik weet dit niet.
0: Ik word te schrijven die liekie toen hij ziek was.
1: Was dit zo?
0: Nee, ziek, amper oorlijk.
1: Ja, maar, ja.
0: En, het is, as een vrou, as een vrou in kraam lê en al die pyn ervaar, kan sy amper voel een man op, as een man verkoue het. Maar Meghan Trainor het bietjie oorlik gevoel.
1: Goed.
0: En ja, toe skry sy liekie, want as sy dit doen, voel sy beter.
1: Ja.
0: Better when I'm dancing.
1: Dit klink vir my reg.
0: Dis hy. Op die dansthema vandag.
1: Daar is hy.
0: Gaan hy.

0: Los Lobos que vizdaan met La Bamba op Raamkwart.
1: Radio.
0: Radio. Wat is nog een groep Snap? Met die kaart speel ik in die band.
1: Wanneer die Snap ken ik nog laat. Ik ken die kaart speel ik in, maar niet die groep Snap niet.
0: Oor donderdag, oké. Okay. Net donderdag vandag.
1: Is donderdag vandag, ja, oor donderdag.
0: Pat vir jou liekie van Snap, ek gaan die naam sê nie, dan gaan die weet wie Snap is.
1: Goed.
0: Maar dan vir jou pat liekie van Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
1: Ah, lekker jyne.
0: Lekker oubekende. Dan vir jou boerendans van Appel.
1: Oe ja.
0: Nie peer nie, Appel.
1: Appel?
0: Drenerij op Raamkwart Radio, pat na jou, wat volgende? Van. Die schoolgrappiekies, of die schoolantwoorde, grappiekies is antwoord.
1: Ja,
0: dat is feite.
1: Ja.
0: Dit het jy nie gebeur, dit is feite, dit is nie grappies.
1: Ek, vandag maak ek bietjie anders, ek lees die vraag ook.
0: Hoog het is, okay.
1: En dan die antwoord. Maar is, hierdie keer, ek neem die vorige tom wat ek gelees het, was...
0: Graad 5.
1: Graad 5, maar lang antwoorde. Nee, hier is maar kort antwoordkies, maar nog baie snaaks.
0: Tel jy een punt?
1: Ja, ek kan daar ook een punt tel.
0: As hy regte antwoord is.
1: Dan sê.
0: Wat vir jou Snap, dan Bruce Springsteen, dan vir jou Appel op pad na jou... feitelike skoolantwoorde op Raamkwart Radio.
1: Daar sê.

Morgen Bishop 12 op de 16, zaterdag 14, 22. Morgen Bloemfontein 11, 22, zaterdag 14, 23. Morgen Kaapstad 12, 21, zaterdag 14, 25. Morgen Durban 15 op de 20, zaterdag 17, 22. Morgen Johannesburg 11, 23, zaterdag 12, 23. Morgen Kimberley 12, 24, zaterdag 17 op de 24. Morgen Mafeking 14, 23, zaterdag 14 op de 18. Morgen Nelspruit 14 op na 19, zaterdag 12, 25. Morgen Pietermaritzburg 11 op na 17, zaterdag 11, 25. Morgen Pietersburg 12, 17, zaterdag 12 op na 23. Morgen Port Elizabeth morgen 15, 19, zaterdag 16 op na 22. Morgen Pretoria 13, 23, zaterdag 13 op na 23.

Net so het jy geweet om elke donderdag in te skakel van 7 tot 9 om na Hanlie en Andre van Rooyen te luister met iets van alles. Bring jou ore, bring jou familie, bring jou vriende, bring jou vleisie, bring jou, ek weet nie, vuilkook, en luister saam met ons.

sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 met my, Danny Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

0: elke ochend om 8 uur sy kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot half 6, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag, vanaf 3 uur tot 5 uur, sal die uitsendings wissel van my uit die archief program, en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het, en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boegenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Ek wil net vir Gert Goosen daar van Ierland, Gert Paragoosen, soos ons omkend sê, dankie dat hy ook saam luister. Hy sê vir my, daar by hom is die klank mooi, daar is nie van hakerij en so aan nie, so lyk my is maar die syne in Suid-Afrika wat nie lekker is nie, of in Kimberley en so aan. Ja, dit gebeur, want in ons ander programma, ek het ook al geluister, dan hoor ek nie, dit hak ook maar, en dan speel het so bykie tussenin auto DJ, maar ek is daar nog nie van die lig af gewees nie, want ons foto bly nog steeds daar wys en alles lyk nog doodreg. Ok, nou is ons by die gedeelte waar ons so bykie hulde bring aan Dolly. Ek het die so, of althans ander het ingegooi, so sy het The Last Dance For Me, waar sy sing saam met The Jordanaires, of Jordanaires, ek sê seker, spreek met sy tyd nie, en dan skry, dan sing sy vir ons To Know Him Is To Love Him. Nou ja, dit is waar sy saam met Linda Ronstadt en Emmy Lou Harris sing. En dan luister ons daarna na Jean Rockwell met Wasted Days and Wasted Nights. Dan Frida Francis, ek bly maar net een mens. En ek sien is na 8 uur en ek dink my niggie Joan hulle van Monta Vista is ook ingeskakel. Baie welkom en geniet het verder saam met ons.

Bok van Blerk met Karel en Katrinkie, en het vooruit was Henny de Bruin geweest met die gitaar, Henny de Bruin en die gitaarkerels met Sanna van Saldanha. Nou, Bok van Blerk het ons dus soms so in die rechte mood gesit vir ons volgende 20 minute of whatever ook al. Ek het vroeger vanavond een bykie nagelaat om aan te kondig of dit te noem. Ons het ons nou nie meer die raai speeliekie nie, maar ek het julle uitgenooi om vir my playlist te stuur wat ek tussen 8 uur en half 9 kan speel. Enige song van jou keuse, net soos jy wil. As jy wil nou een story daarvan maak, maak jy een story daarvan. As jy sommer net wil lekker luister, jou eie keuse wil speel, as ek het so kan noem, 5 in een rij of 6 in een rij, wat ever ook al, dan kan jy dit doen enige tyd. Ons speel het vir jou met die grootste liefde en met die grootste plezier. En toet my vriende, vriendinne, vriend en vriendin daar uit Velderif uit, toe het sy nou somme lekker die ding gebenader, en toet sy gesê, nee maar luister, wow, hier soos vir jou, ek dink sy het vir my seker 4 of 5 playlists gestuur, maar in elk geval, hier soos die eerste een wat ek nou gaan speel van haar, hier soos vir jou is playlists, en sy het elke playlist gevat, en type van hoe noem ek, een thema daaraan gekoppel, en hierdie ene se thema is nou eintlik soort van een drinking thema, een ijstee thema, hoe ever ook al jy dit wil, ek kan nie onthou wat ek saterdag gesê het, wat die naam van die kosvatte dop, of wat ever ook al jy nou, ek kan nou nie onthou wat sy, wat ek die thema sy naam gegee het, maar dis natuurlijk Alta en John Cockerella van Velderif, en hy het vir my hier een paar songs gespeel, gestuur, wat ek nou gaan vir julle speel, en dit is nou allemaal, kom ons sê nou soos Bok sê, kom ek steek jou vir 'n dop, met hierdie volgende paar nommerkies, geniet hulle, allemaal sulke lekker ijsteen nommerkies, dankie weer eens, en Alta en John, vir die moeite wat julle doen.

0: Ja, prachtig, prachtig, hierdie laatste liedjie, Blue Eyes Crying in the Rain, en seker dier bekendste, en best, van die, amper sê ek, van die beste gitaarspelers in Suid-Afrika, Manny de Bruin en Dion van der Merwe, jy kan sommer duidelik Dion se kenmerkende stijl daar hoor in die liedjie, Dion van der Merwe en Manny de Bruin, met Blue Eyes Crying in the Rain, voor dit was Hannes van die Jefer, met Saggies voor en toe, en voor dit was nog een Hannes Schoeman met een vroukie se skoffel. Nou gaan ons eers so een bykie daar na AI se kant toe. Drie in een rij van AI ook.
1: Mensen sê jy huil twee maal in die boes maar land. Wanneer jy daar kom en wanneer jy daar gaan.

Pieter Robert Marais met Hambakaya Kinderdroom voor de DJ Jaco met Hey Beautiful Lady. En dan die eerste song was geweest Halter met Stofpad My Nou. Nou is ons bijna bij het einde van die program. So wat van een stukje country? Bobby Angel, You Ask Me Too en The Highwayman met me en Bobby McGee.

geweest daar gedaan. Totally Clips of the Heart geweest daar veel van Italië. Daar grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest. Lost in France.

Pat Green geweest daar voor jou met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat voor Blake Shelton met Some Beach. Dan af voor Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. Drie in de rij op Ramkat Radio, het klinkt zo. Lekker luister, geniet hulle.

First Ghost Lucas is geweest van Aaron Watson op Ramkwad Radio. But for you, Kelly Pickler, yeah. Small Town Gold. And for you, Country As Me van Chase Rice. And for you, Tracy Bird, I'm From The Country. Drie in de rij. Vanavond voor jou, Lucas, wat niet meer algemeen op radio gehoord wordt in East-Afrika nie, maar zo, heb je het ook gezegd, het is baie van de bekende zangers, maar niet zo bekende liedjes niet zo. Wel ken je die zanger, maar ik ken niet zijn liedje niet, maar in ieder geval. Je goes, kan ik pikken voor jou, is op dan voor Chase Rice en dan Tracy Bird. Drie in de rij op Ramkwad Radio.